0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy. Take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.

0: Er waren straten waar alle vrienden en familie had gewoond. En die waren er allemaal niet meer.
1: In Den Haag wonen bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 17.000 Joodse mensen. Na de oorlog keren slechts 2000 overlevenden terug.
2: Er waren mensen die zeiden, oh, wat jammer dat u teruggekomen bent. Of ja, ze hebben u vergeten te vergassen. Dat werd gezegd tegen die mensen. Onvoorstelbaar.
1: Op de ruïnes van een immens trauma bouwen zij hun gemeenschap weer op. Aan de hand van nieuw uniek filmmateriaal vertellen de kinderen van destijds hoe dat ging.
3: De filmpjes lagen in koffers bij mijn vader thuis. Ik besefte direct dat het een prachtige schat was om het te vinden.
1: Je ziet het in de documentaire Door de lens van Mau Schaap. Vandaag vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
12: Tot 11 uur, romantiek op.

0: Dat is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè. We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op de Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië en daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal-linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politieke leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden, zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland terugroept. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door de nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter Russell. Norris werd in Miami 2e, Piastri 3e. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen wolken en zon, maar 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
9: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De politie vermoedt dat die enorme brand in de toetjesfabriek in Ermelo is aangestoken. De toetjes die daar werden gemaakt waren bestemd voor de horeca. Het valt wel eens tegen in een restaurant, maar dit lijkt me nou ook wel weer wat overdreven. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. Wat doen gemeenten om asielprotesten te voorkomen? Vandaag was het weer raak in IJsselstein. Shermin Amiri vraag ik het zo. Hij is adviseur op het gebied van migratie. En wat gaat de rechter morgen beslissen in de zaak die NAC heeft aangespannen tegen de KNVB? De club wil dat er een wedstrijd wordt overgespeeld. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoort u straks. En morgen zijn we om 8 uur weer allemaal 2 minuten stil. En dat doen we al heel erg lang. Hoe verandert die dodenherdenking door de jaren en de generaties heen? Dat vraag ik Frank van Vree. En ook nog een theatervoorstelling over de wereld van sekswerkers. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 3 mei.
2: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn zeker 3 mensen omgekomen door een luchtweginfectie.
3: 3 people have died following a hantavirus respiratory infection on a cruise ship in the Atlantic Ocean.
2: Het hantavirus veroorzaakte de fatale infectie dus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zijn er nog meer slachtoffers, meldt Sky News.
3: The World Health Organization said it's aware of the suspected outbreak on the MV Hondius and understands 6 people were affected.
2: Ik zei het al, in IJsselstein is een agent gewond geraakt door vuurwerk van demonstranten. Ook is er veel schade.
1: Zondag 3 mei.
4: Dit theater is van IJsselstein, van iedereen. Je wil niet dat dat kapot gaat.
2: Toen de politie arriveerde, begonnen ze met zwaar vuurwerk te schieten.
5: Een hele grote groep van, ik denk wel 30 jongeren en het zwart allemaal natuurlijk. Vaart naar de voorpand van het pui en denk, oh, zonde allemaal.
2: De demonstranten zijn tegen de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, zegt de burgemeester.
6: We hebben een flink aantal demonstraties gehad, vreedzame demonstraties. Daar is wat mij betreft alle ruimte voor, ook de komende dagen. Maar dit is echt van een andere orde. Dit zijn relschoppers.
2: Ook veel inwoners zien dat zo.
7: Ik vind het gewoon een walgelijke vertoning. Dat je ervoor of tegen bent, vind ik prima. Maar om je zo te uiten, slaat nergens op.
2: De tegenstanders zien ook niets in de plek waar de opvang moet komen. Namelijk een voetbalveld van de plaatselijke vereniging.
8: Omdat de kinderen daar sporten. Dus het lijkt me logisch dat je kleine kinderen hebt, dat het zorgelijk is.
2: Al zeggen andere ouders.
9: Een deel van het voetbalveld kan ook wel goed afgeschermd worden voor de rest.
2: Verder zeggen ze.
9: Als je ziet wat ze aan toestanden aanrichten hier, dan kan ik me niet voorstellen dat dat voor onze kinderen is en dat dat ook een goed voorbeeld voor de kinderen is.
2: De gemeente zegt zich niet te laten beïnvloeden door de demonstranten en daardoor vraagt deze verslaggever zich af.
10: Hoe lang blijft het nog onrustig in IJsselstein?
11: Nou, ik denk tot het hele plan is afgeblazen, als ik heel eerlijk ben. Ja.
2: Het Eurovisie Songfestival zal politieke inmenging dit jaar streng controleren.
12: Yes, right. I understand where the focus is, but we look equally at all participants all the time.
2: Het gaat dus niet alleen om acties van Israël. Volgens de directeur is de organisatie jarenlang niet streng genoeg geweest.
12: We have not been rigorous enough about the implementation of our rules.
2: Een verbod op deelname van landen die in oorlog zijn, zoals commentator Cornald Maas opperde, ziet de directeur niet zitten.
12: Any idea that results in the exclusion or the penalization of Ukraine would not be considered.
2: In Leeuwarden is Cambuur gehuldigd. De voetbalclub promoveert naar de Eredivisie. En ook trainer Henk de Jong werd onderscheiden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ik dacht dat er nog iets kwam van de huldiging. We gaan door met de krant van morgen. Suzanne de Vries heeft ze al ingekeken.
13: Ja, de Volkskrant duikt in de manier waarop de dodenherdenking de afgelopen decennia is veranderd onder publieke druk. De krant schrijft over twee studenten die in 1970 een krans probeerden te leggen op de Dam om ook de vervolging van homo's te herdenken. Maar ze werden tegen de grond gewerkt, wat zorgde voor een rel. En een jaar later mochten ze alsnog hun krans leggen.
2: In de jaren 60 en 70 waren er regelmatig alternatieve herdenkingen die mensen organiseerden uit onvrede over die herdenkingen op de Dam. Anno 2026 is dat ook zo. Morgen wordt in Den Haag weer een herdenking voor Palestijnse slachtoffers van huidig oorlogsgeweld georganiseerd. Een historica zegt in de krant dat alternatieve herdenkingen bij een democratie horen. Iedereen mag zijn eigen visie laten horen. Dat is belangrijk om die herdenking levend te houden.
13: In NRC kijken twee onderzoekers naar welke rol AI in de rechtszaal moet krijgen. Ze waarschuwen voor paradoxale werking van de technologie. Het AI lijkt het recht toegankelijker te maken.
2: In 60 en 70 waren er regelmatig alternatieve herdenkingen die mensen organiseerden uit onvrede over die herdenkingen op de Dam. Anno 2026 is dat ook zo. Morgen wordt in Den Haag weer een herdenking voor Palestijnse slachtoffers van huidig oorlogsgeweld georganiseerd. Een historica zegt in de krant dat alternatieve herdenkingen bij een democratie horen. Iedereen mag zijn eigen visie laten horen. Dat is belangrijk om die herdenking levend te houden.
13: In NRC kijken twee onderzoekers naar welke rol AI in de rechtszaal moet krijgen. Ze waarschuwen voor paradoxale werking van de technologie. Het AI lijkt het recht toegankelijk.

0: Ze waarschuwen voor paradoxale werking van de technologie. De AI lijkt het recht toegankelijker te maken, maar lost die belofte vaak niet in, zeggen ze. Zo kunnen mensen zelf met AI sneller en makkelijker bezwaarschriften en bijvoorbeeld processtukken maken. Maar in de praktijk zijn die stukken minder goed dan ze lijken.
1: Ook moeten bronnen uitgebreider gecontroleerd worden, waardoor zowel de tegenpartij als de rechter extra werk krijgen. De rechter heeft inmiddels gezegd dat dat kan neerkomen op misbruik van procesrecht, omdat je dan extra werk bij anderen neerlegt. De vraag is volgens de onderzoekers of AI wel het juiste middel is om de toegang tot het recht te verbeteren.
0: Wie een mobiele telefoon uit Zuid-Korea wil of een auto uit Japan moet nu inslaan, schrijft het Financiële Dagblad. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan stookolie. Het is een kwestie van weken voordat er in sommige havens weinig tot geen olie meer is voor schepen die van Azië naar Europa willen varen.
1: Tot nu toe redden reders zich door hun schepen langzamer te laten varen om brandstof te besparen, of ze laten hun schepen omvaren naar havens waar nog wel voldoende stookolie is. Al is dat nu wel heel duur geworden. Door deze maatregelen moeten mensen langer op hun spullen uit Azië wachten. En als het dan toch eindelijk aankomt, kunnen je spullen erg duur worden als de olieprijs doorberekend wordt.
0: En het AD schrijft over misschien wel de beroemdste walvis ter wereld, Timmy. Met een flinke waterfontein nam de bultrug dit weekend afscheid van zijn redders in de Noordzee. Daar was hij naartoe gebracht na meerdere keren gestrand te zijn voor de Duitse kust. Veel mensen leefden mee. Een bioloog die twijfelt in de krant of Timmy het wel haalt, omdat het dier verzwakt is. Hij zegt dat menselijke emotie ervoor heeft gezorgd dat het dier überhaupt gered is.
1: Die menselijke emotie zag een dierenorganisatie ook. Ze vinden het heel mooi om te zien dat mensen zulke warme gevoelens hadden voor Timmy. Maar ze hopen ook dat dit ervoor gezorgd heeft dat mensen ook zulke liefdevolle gevoelens hebben voor andere zoogdieren. Veel van Timmy's soortgenoten die bijvoorbeeld gevangen zitten, kunnen dat ook wel gebruiken.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Ja, dan gaan we nu naar de... niet naar de krantwoorden, die hebben we net gehad. Maar u denkt misschien, we misten Trouw in de krant. Maar die zijn we echt niet vergeten, want die heeft morgen een feestje. Goedenavond, hoofdredacteur Wendelboet Boersema.
3: Goedenavond.
1: Ja, en wat is het feest?
3: Ja, het 25.000ste exemplaar van de krant komt uit. Dus ja. De digitale krant, als je die leest. Dus dat is sinds het eerste nummer in 1943, begin 1943. Dus dat vieren we.
1: Ja, en hoe krijgen de trouwabonnees en de kopers van de losse krant morgen mee dat het een jubileumeditie is?
3: Nou, het is een hele bijzondere voorpagina. Onze cartoonist Tjerd Royaerts die heeft de geschiedenis van de krant in één grote cartoon proberen te vatten met allerlei kranten die laten zien van de eerste krant die dus tegen de nazi's was, tot moderne ontwikkelingen zoals de komst van de verdieping, de komst van de website, de duurzaamheidspagina's. En je ziet ze dan ook allerlei krantjes rondlopen en dingetjes onderzoeken. Een stukje drukpers. Dus dat is een soort geschiedenissoepplaatje.
1: Oké. Okay. En die beslaat dus de hele voorpagina?
3: Nou, die is de hele voorpagina. Dus, okay. En we hebben ook, dat is ook heel bijzonder om te noemen, het oude logo uit de oorlog.
1: Ja.
3: Teruggezet op de voorpagina en ook op de website.
1: Ja. En voor, wat nog meer?
3: Deze dag.
1: Wat zit er
3: nou, we hebben
1: meer?
3: De afgelopen weken, week hebben we teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten, dus het 5000ste nummer, 10.000. En daar hebben we een soort recensies van geschreven, onze redacteuren. Waardoor je ook een soort met stappen door de tijd ziet hoe de journalistiek zich in al die jaren heeft ontwikkeld. Van ja, allerlei dingen als eerste brenger van nieuws, dus allerlei kleine berichtjes tot steeds meer verdiepend. Maar je ziet ook de opkomst van de journalist als persoon. Hè. In de jaren 90 waren er nog heel veel stukken zonder naam.
1: Oh ja.
3: Gewoon van onze verslaggever. Dus dat hebben we afgelopen week gedaan. En morgen staat er nog een mooi verhaal in van twee broers, Wim en Cor, uit Amsterdam-Noord, die hun hele leven alle nummers hebben gelezen. Vanaf jongetjes die dat illegale verzetsblad toen nog rondbrachten tot morgen.
1: Mooi. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Jullie hebben toch wel wat extra kranten laten drukken, hè? Mag ik hopen?
3: Ja.
1: Dit wordt natuurlijk ook weer een collectors item. Dankjewel, Wendelmoet Boersema, en gefeliciteerd met deze fantastische mijlpaal. Dag.

0: Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. Ja, het gemeentehuis van IJsselstein. U hoorde het al, afgelopen nacht vernield met stenen, zwaar vuurwerk. Een toegesnelde agent raakte gewond. Het is weer een escalatie in een onrustige week in de Utrechtse stad, waar de gemeente een asielopvang wil neerzetten op het veld van de lokale voetbalclub. En ook in Loosdrecht liep asielprotest onlangs behoorlijk uit de hand. Ik ga erover praten met Shermin Amiri. Goedenavond, meneer Amiri.
1: Goedenavond.
0: U bent adviseur op gebied van migratie en democratie bij Radar Advies. Kijk u vanmorgen nog op van het nieuws?
1: Ja, dat kan je ook plaatsen in het patroon van de afgelopen weken. Dus daar ben ik ook niet zo van geschrokken, eerlijk gezegd.
0: U bent er niet van geschrokken. U geeft al ruim 10 jaar advies aan onder meer gemeentes, hè, over asiel en migratie en hoe je daarmee om moet gaan. U had geen advies gegeven aan de gemeente IJsselstein?
1: Nee, ik ben niet betrokken geweest bij deze specifieke casus. Nee.
0: En hebt u het idee, als ik wel gevraagd was om advies, dan was het daar anders gelopen?
1: Nou ja, ik weet niet van de stappen die genomen zijn. Er is altijd toch achteraf makkelijk te reflecteren hoe het was gelopen. Maar wat er gisteren, vannacht eigenlijk plaats heeft gevonden, wat mij betreft, is ondermijnend voor het goede gesprek wat nodig is om samen tot oplossingen te komen.
0: Ja, want wat zou uw advies geweest zijn als zij u hadden gevraagd?
1: Niet alleen in dit geval. Mijn advies en ook onze advies met name richting de gemeente is gebaseerd op het feit dat de besluitvorming ook een gezamenlijk proces is. Dus hoe eerder je de inwoners betrekt bij het besluitvormingproces, hoe de kans groter dat het draagvlak is voor de opvang van asielzoekers, maar ook allerlei andere doelgroepen in de samenleving.
0: U denkt dat dit in IJsselstein niet gebeurd is?
1: Reflecterend op het proces. Ja. Ik weet niet precies hoe het proces is verlopen in IJsselstein, maar als ik het van burgemeester mag aannemen, toch was er nog enige ruimte geweest voor de betrokkenheid. Hoewel het gevoel en sentiment eigenlijk anders wordt beleefd door de mensen in de gemeente.
0: Ja, maar wat u zegt is natuurlijk al vaker gezegd, hè? Ook door uzelf. Ja. Hebben die adviezen dan geen zin? Want het gaat toch nog steeds mis.
1: Ja, het adviezen zijn vrijblijvend. Het is toch, als je kijkt naar de migratievraagstukken, met name asielopvang, hebben we het over een complex maatschappelijk vraagstuk met verschillende actoren. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is de tijd aangebroken om toch er werk van te gaan maken en samen de schouders eronder te zetten. De spreidingswet is een feit. Het kabinet is van plan om door te gaan met asielopvang. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in de samenleving die het anders willen op het politieke niveau. Maar we moeten ook onderscheid maken tussen de politieke kant van asiel- en migratievraagstukken en opvanggerelateerde kant. Er zijn duizenden mensen die behoefte hebben aan opvang. En dat is in belang van onze samenleving om die mensen op een fatsoenlijke en humane wijze op te vangen om juist de maatschappelijke, voor verdere maatschappelijke problemen te voorkomen.
0: Ja, u vindt dat overheden eerder met bewoners in gesprek moeten gaan?
1: Ik denk dat het zo mag zijn, met name als je kijkt naar het besturingsmodel rondom asielvraagstukken, is toch gebaseerd op een, in mijn nog optiek, verkokerde manier van werken. Terwijl dit vraagstuk juist om een brede domeinoverstijgende samenwerking vraagt. Dus ik denk dat het ook van belang is om de inwoners ook mede-eigenaars te maken vanaf de dag 1 bij dit vraagstuk.
0: U bedoelt mede-eigenaars van het probleem, wat zij dan als een probleem zien?
1: Ja, van de opgave. Mm-hmm. Dus als je het hebt over opgave van asiel, zelfs bij het opstellen van de verschillende afwegingskaders rondom de selectie bij de verschillende opvanglocaties, zou ik ook weer pleiten om de samenleving ook erbij te betrekken. Kijk, ja, als je het hebt over een opgave van bewijzen van 150 mensen in de gemeente X, dan zijn we met z'n allen verantwoordelijk om die mensen ook een plekje te geven die ook recht doet aan humaniteit, maar tegelijkertijd aan de leefbaarheid en ook veiligheid voor met name vrouwen die ook toch s'avonds veilig op straat willen, kinderen die veilig willen fietsen en zo.
0: Ja. Nou ja, maar als je eerder met bewoners in gesprek gaat, zou je er dan niet voor zorgen dat dat protest ook eerder ontstaat?
1: Kijk, protest hoort ook bij een democratie. Daar ben ik ook niet bang voor. Waar ik persoonlijk moeite mee heb, is de vernieling en vandalisme. En dat maakt het onmogelijk eigenlijk om het goede gesprek te voeren met elkaar.
0: Ja, u zegt, ik heb geen probleem met het protest. Hebt u ook, laten we zeggen, begrip voor de argumenten van mensen die protesteren?
1: Zeker heb ik begrip voor argumenten van mensen die toch last hebben van, nou ja, bepaalde mate van criminaliteit, overlast. Maar ook de woningcrisis speelt ook een rol. En sommige mensen voelen zich vervreemd in hun eigen stad. Er zijn allerlei maatschappelijke vraagstukken waar we echt iets mee moeten. Dus die zorgen zijn terecht. Het gaat om een erkenningsproces, maar tegelijkertijd ook een begrenzingsproces. Erkenning geven aan de terechte zorgen van mensen, maar ook begrenzen wanneer men toch die democratische regels die we met elkaar hebben afgesproken ondermijnt.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook plekken waar het wel goed gaat, hè?
1: Zeker zijn er plekken.
0: Laten we dat niet vergeten.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar komend weekend worden opnieuw ongeregeldheden verwacht bij een protest in Ter Apel bijvoorbeeld van de extreemrechtse groepen IDV en Defend Netherlands. Ja, hoe moet de politiek daarmee omgaan?
1: Nou ja, ik heb het net gehad over de begrenzingsproces. Ja. Ik denk dat het...
0: Ja, maar ja, dat is een mooi woord. Ja. Maar wat is dat in de praktijk, begrenzing?
1: Ik denk dat, ja, de duidelijke taal hanteren. Zoals minister deed vanochtend, geloof ik, zag ik voorbij komen op social media. Er is geen ruimte in een democratie voor dit soort gedrag. Ja, dat moeten we duidelijk benoemen. En tegelijkertijd ook werken aan oplossingen op verschillende niveaus, op nationaal Europees niveau, om grip te krijgen op migratie. Om te voorkomen dat we ondubbelzinnig te communiceren richting de lokale bestuurders. Om lokale bestuurders een gelegenheid te stellen om samen ook te werken aan die maatschappelijke opgaven. Maar ook om het vertrouwen te herstellen. En weer in die politiek, volgens mij staat de teller op dit moment op 4% in Nederland. Als je het hebt over het vertrouwen hebben in politiek.
0: We gaan het zien. Hartelijk dank voor uw bijdrage, Shermin Amiri. Hij geeft dus advies op het gebied van migratie en democratie bij Radar Advies.

0: I Go To Sleep, als dit gezongen door The Pretenders. Maar het is geschreven door Ray Davies, al in de jaren 60 volgens mij. Dus dit is eigenlijk een cover. Veel mensen weten dat niet, maar nu weten we het wel. Ja, we gaan naar het voetballen. Echt iets voor mij. De Nederlandse voetbalwereld kijkt morgen met spanning naar de uitspraak in het kort geding dat NAC heeft aangespannen tegen de KNVB. Die uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. De club uit Breda eist dat een verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld omdat Go Ahead een speler, een zekere Dean James, had opgesteld terwijl hij niet speelgerechtigd was. Goedenavond, Sjoerd Mossau.
1: Hallo, ja, goedenavond.
0: Journalist van het Algemeen Dagblad. Ja, waarom was die niet James Dean, maar Dean James, is dat zijn echte naam, niet speelgerechtigd?
1: Nou, die heeft zijn die is van nationaliteit gewisseld om voor de Indonesische elftal uit te komen.
0: Oh.
1: En als je dan vervolgens een Indonesisch paspoort neemt, dan vervalt je Nederlandse nationaliteit. En daarom had hij geen werkvergunning zonder dat Go Ahead Eagles het wist. En daardoor was hij ook niet speelgerechtigd in die betreffende wedstrijd.
0: Ja, en dan gelden de regels van de KNVB. Hè? Want je mag niet te veel niet-Nederlanders opstellen, toch?
1: Nou, het gaat erom dat deze speler geen werkvergunning had.
0: Okay.
1: En als je geen werkvergunning hebt, dan ben je automatisch niet speelgerechtigd.
0: Ik snap het.
1: En dat was het probleem bij deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Het geval wilde alleen dat er nog meer spelers waren voor wie dit gold. Alleen NAC heeft binnen een termijn van 8 dagen bezwaar aangetekend tegen deze specifieke wedstrijd.
0: Oké, okay. NAC verloor die wedstrijd, hè, op 15 maart was dat, met 6-0. Toen dacht ik, ja, het is ook een beetje kinderachtig dat je hier dan een zaak van gaat maken. Want die Dean James had toch niet die 6 doelpunten gemaakt? Hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat was ook heel erg het sentiment. Maar dat was eigenlijk puur toeval. Want deze zaak kwam aan het licht door een podcast. De derde helft podcast heet dat.
0: Ja.
1: Daarin werd melding gemaakt van deze mogelijke overtreding van de wet. NAC kreeg dat fragment toegestuurd. En dacht van, hey, verrek, dat betreft onze wedstrijd. Als ze met 1-0 hadden verloren, hadden ze waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Maar het werd inderdaad 6-0. Waardoor inderdaad het sentiment heel erg was van, nou, dat is wel heel kinderachtig. En dat zijn wel hele slechte verliezers.
0: Ja.
1: Maar het probleem was een beetje dat toen ze de huisjurist belden en nog een advocaat om advies vroegen, dat die allebei zeiden, ja, jullie hebben groot gelijk. Die speler is niet speelgerechtigd. En vervolgens hebben ze die zaak doorgezet.
0: Ja. En misschien als ze niet in degradatiegevaren hadden verkeerd, dat ze het ook niet hadden gedaan.
1: Nee, het zou goed kunnen. Ja. Dat zou goed kunnen. Maar het had ook gekund dat ze bij wijze van spreken in de halve finale van de beker hadden gestaan. Ik noem maar iets.
0: Ja.
1: En dan had je natuurlijk min of meer hetzelfde gehad. Had je dezelfde situatie gehad.
0: Ja, gewoon een situatie waarbij er veel op het spel staat. Hè? Dus
1: precies.
0: Ja. Maakt NAC zich wel geliefd bij andere clubs en bij de KNVB door hier zo'n zaak van te maken?
1: Nee, zeker niet. Bij de KNVB ook zeker niet. Maar ook bij veel andere clubs niet. Al hebben wel een aantal clubs ook aangegeven dat ze het recht voorbehouden dat als NAC gelijk zou krijgen in deze zaak, dat ze eventueel ook nog wel willen volgen.
0: Ja, want dan zijn er misschien nog wel een paar wedstrijden. Ik ga eens even naar advocaat Joost Verlaan. Goedenavond, ook aan de lijn.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ja, u bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht. Hoe uitzonderlijk is deze rechtszaak?
2: Deze zaak is uitzonderlijk. Het komt eigenlijk niet zo vaak voor dat voetbalclubs tegen de bond procederen of andersom. Nou, we kennen natuurlijk de Vitesse-zaak waarbij dat wel is gebeurd en nog steeds gaande is. Maar het komt weinig voor, ja. Gelukkig.
0: Ja, de KNVB die wijst op het grotere belang van het Nederlandse voetbal. Zo is, hè, ze zeggen volgens mij, ja, als we dit doen, dan is het hek van de dam. Dan moeten we een heleboel wedstrijden opnieuw laten spelen. Wat vindt u van deze opstelling, de juridische opstelling van de Voetbalbond?
2: Ik denk dat die niet houdbaar is. Ik snap de stelling van de bond in de procedure om een belang aan te stippen waarom ze de wedstrijd niet ongeldig hebben verklaard. Maar ik denk dat dat allemaal niet zo'n vaart zal lopen, omdat, zoals Sjoerd zelf ook al zei, een bepaalde termijn geldt waarbinnen clubs moeten hebben geklaagd, bezwaar hebben aangetekend tegen een specifieke wedstrijd waar een speler meedeed die niet speelgerechtigd was.
0: Dus het loopt zo'n vaart niet. Het zou dan gewoon bij deze ene wedstrijd blijven. Als ze
2: hun
0: zin krijgt. Dat is uw inschatting.
2: Ja.
0: Ja. En u denkt dat NAC dus in het gelijk wordt gesteld?
2: Ik denk dat NAC een goede kans heeft. Waar het eigenlijk in de hoofdzaak om gaat, is de vraag of de KNVB kon besluiten de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Op het moment dat een speler mede die niet mocht meedoen. Uh-huh. En in het verlengde daarvan, stap 2, of als gevolg van het wel ongeldig verklaren of dan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC overgespeeld zou moeten worden. Maar ik denk dat NAC goede argumenten heeft om te zeggen dat die wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden.
0: Ja, en u zegt als NAC in het gelijk wordt gesteld en de wedstrijd moet overgespeeld worden, dan hoeven we niet bang te zijn dat allerlei andere clubs ook een zaak gaan aanspannen.
2: Dan is clubs.
0: Want er zijn meer voorbeelden, hè, van niet speelgerechtigde voetballers.
2: Ja, daar hebben zich inderdaad bepaalde clubs het recht voorbehouden om eigenlijk NAC te volgen. Maar ik vraag me af of dat vanuit juridisch oogpunt houdbaar is. Omdat er gewoon bepaalde specifieke regels zijn waarbinnen je bezwaar moet maken.
0: Ja, en hoe luiden die regels?
2: Je moet op het moment dat je kennis hebt kunnen nemen of op de hoogte bent van een overtreding bij een andere club waar je een wedstrijd tegen speelt, binnen 8 dagen bezwaar maken.
0: Okay. Nou,
2: en daar is een bepaald artikel van Voetbal International van vorig jaar. Er is ook, wat Sjoerd zegt, een podcast over geweest. Dus in principe, iedereen had bekend kunnen zijn dat dit speelde. Dus ik denk dat andere clubs het niet snel gelijk zullen krijgen.
0: Ja. Sjoerd Mossou, hoe groot is die angst bij de KNVB dat men de zaak verliest?
1: Nou, in de zaak hebben ze dat nadrukkelijk benoemd. En dat is eigenlijk ook een beetje hun strategie. Zij wijzen heel nadrukkelijk op het grotere belang. Van, kijk, stel dat NAC wint, dan heeft dat enorme gevolgen voor de competitie. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat dat vooral een strategische keuze was. Ik kan me werkelijk niet voorstellen, zoals meneer ook zegt, dat er 133 wedstrijden, want zoveel zou het er in theorie kunnen zijn, mm-hmm. dat die daadwerkelijk moeten worden ingehaald. Volgens mij is dit een vrij eenvoudige zaak en is deze zaak ook wel te isoleren tot specifiek deze wedstrijd. Alleen de ironie wil dat NAC er inmiddels zo slecht voor staat sinds die laatste wedstrijd is gespeeld, die betreffende wedstrijd is gespeeld, dat het nog maar de vraag is of ze er überhaupt iets aan hebben.
0: Ja, maar de bond had dit probleem wel moeten zien aankomen, toch?
1: Zeker, nou, dat vond ik zeker in het begin een beetje een onderbelicht aspect van deze kwestie. Kijk, er werd een beetje gedaan alsof het een enorme ingewikkelde materie was en alsof ze die clubs dat allemaal echt niet hadden kunnen weten. Maar het is een vrij eenvoudige regel dat als jij een Indonesisch paspoort aanneemt, dat je Nederlandse nationaliteit dan komt te vervallen. Als je op Google AI dat even intoetst, dan krijg je eigenlijk gelijk het antwoord.
0: Ja.
1: Dus zo ingewikkeld was dat niet. Dat hadden ze zeker moeten weten.
0: Ja. En je kunt misschien een club als Go Ahead Eagles ook verwijten dat ze spelers opstellen zonder werkvergunning. Dat hadden ze toch ook kunnen weten?
1: Dat hadden ze, denk ik, zeker kunnen weten, ja. En daar hebben ze een beetje zitten slapen. En daarna vervolgens de KNVB ook.
0: Ja, jij hebt ook een band, hè, met NAC.
1: Zeker.
0: Hoop je stiekem zelf op een uitspraak die NAC in het gelijk stelt?
1: Nou ja, dan maken ze in ieder geval nog een theoretische kans om niet te degraderen. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik de hoop al wel een beetje opgegeven.
0: Oké, nou, iedereen is volgens mij heel benieuwd hoe dat morgen afloopt. Dankjewel, Sjoerd Mossou en ook advocaat Joost Verlaan.

0: take it back when I lost check. Haim was dit met Last Track. Bij de nationale dodenherdenking morgenavond is iedereen weer 2 minuten stil. En dat gebeurt al 65 jaar op die dam. Maar in die tijd is er wel veel veranderd. Elke generatie komt met eigen vragen en soms zelfs protesten. Zoals ook vanmorgen weer aangekondigd. Tot welke veranderingen leiden die? En zullen die de komende jaren misschien nog gaan leiden? Goedenavond, Frank van Vree.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Emeritus hoogleraar geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, die eerste nationale herdenking, dat was in 1961, hè? Ja, maar, dat las ik.
1: Ja, maar de herdenkingen zijn natuurlijk eigenlijk al begonnen in 1945, direct na de oorlog. Het is heel mooi eigenlijk, die Nederlandse traditie, want het is een burgerinitiatief. Het is ontstaan als een spontane actie van onderaf.
0: Ja.
1: En dat zien we ook nog terug, hè? Want je ziet in allerlei steden, in Amsterdam zie je ook herdenkingen in de wijken. Er zijn dus niet alleen centrale herdenkingen, maar ook lokale herdenkingen. Dus dat weerspiegelt nog die oude herkomst van het herdenken. En op een gegeven moment is het een meer nationaal ding geworden. Steeds meer eigenlijk, in de jaren 60. In de jaren 80 is het zelfs steeds groter geworden. Die herdenking op de Dam werd steeds meer het centrale punt. Maar dat is oorspronkelijk helemaal niet het geval. Dat is echt gegroeid in de loop van die jaren.
0: Ja. En paste die manier van herdenken die toen ontstond eigenlijk wel in een traditie van herdenken in Nederland?
1: Nou, Nederland had eigenlijk heel weinig, natuurlijk niet veel oorlogen ook gehad. Dus herdenken was eigenlijk zo goed als monumenten, was niet echt een ding in Nederland.
0: Nee, want in Frankrijk struikel je over de monumenten van de Eerste Wereldoorlog.
1: Precies, maar die Eerste Wereldoorlog is aan Nederland voorbij gegaan. En je ziet al direct na de Tweede Wereldoorlog ook dat er de eerste 15 jaar al iets van 1300 monumenten worden opgericht. Nou, in een land met weinig monumentale traditie is dat heel erg opmerkelijk.
0: Ja. En was men het er ook over eens dan hoe die nationale herdenking eruit moest zien? Je zei al, hij is gewoon in de loop der tijd steeds gegroeid eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, op het die lokale herdenkingen die gingen echt vaak over lokale gebeurtenissen. Dus over
0: en lokale helden.
1: Ja, lokale slachtoffers. En op het moment dat dat nationale wordt, krijgt dus ook de discussie, wie herdenken we dan precies? Nou, de eerste 20 jaar gaat het eigenlijk vooral over verzetstrijders, over militairen, over mensen die zeg maar een rol hebben besteed of een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van het land. En vanaf midden jaren 60 zie je eigenlijk steeds meer nadruk op slachtoffers. Dat is dus echt een hele geleidelijke ontwikkeling. En die categorieën slachtoffers, die wordt eigenlijk in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Wat we er straks al hoorden, aan het begin van de uitzendingen. De andere groepen vervolgden, homoseksuelen, Roma en Sinti, die werden als het ware toegevoegd aan die oorspronkelijke nationalistische herdenkingscultuur. Niet alleen dus helden en verzetstrijders, maar ook slachtoffers van oorlog en geweld.
0: Ja, want we hoorden net dat er dus op een gegeven moment mensen een alternatieve herdenking hadden georganiseerd en een krans wilden leggen voor homo's. En dat mocht toen nog niet, maar het jaar daarop hadden ze dat er gewoon. Ja,
1: maar het ging ook
0: al erbij gehaald.
1: Ja, het ging in de jaren 60 ook al over aandacht voor Vietnam. Ook daar. Dus terwijl de.
0: Toen
1: dus,
0: al.
1: Ja, maar terwijl dus de herdenking op de Dam aan de gang was, was in Krasnapolsky. Daarna was er een protestvergadering over de oorlog in Vietnam. En die vonden dat tijdens die dodenherdenking ook aandacht moest zijn voor oorlogen die op dat moment plaatsvonden. Dus die discussie die we vandaag voeren is eigenlijk oud.
0: Ja. Oud, ja, maar goed, het nare is dat er nog steeds oorlogen worden gevoerd. Mm-hmm. En dat die discussie natuurlijk nu ook weer opkomt. Je kan wel zeggen daar nooit meer, maar goed, ondertussen worden er mensen omgebracht.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook, het geeft natuurlijk ook wel aan je kunt het ook omkeren, die dodenherdenking is voor Nederlanders nog steeds heel erg belangrijk. Dus dat moment wordt aangegrepen om ook andere hedendaags geweld en onrecht en genocide aan de orde te stellen. Dus het zegt ook iets over het belang wat vandaag de dag nog aan die herdenkingen wordt toegekend. En ik denk, als dat niet zou gebeuren, dan zouden we ons misschien wel meer zorgen moeten maken over de vitaliteit van die herdenking.
0: Als wat niet meer zou gebeuren?
1: Als er geen discussie meer zou zijn. En als het niet meer zeg maar echt een onderwerp van gesprek zou zijn.
0: Ja, want demonstranten hebben vanmorgen aangekondigd om tijdens de herdenking actie te gaan voeren.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen van, nou ja, laat dat nou gewoon met rust.
1: Ja, ik denk dat we... Ik denk dat er ook wel meer ruimte gemaakt zou kunnen worden. Zonder er zijn mensen die vinden dat die herdenking eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog zou moeten gaan. Ja. En niet over wat er daarna gebeurd is. Ook niet over de slachtoffers van het koloniale geweld. Want die worden nu ook bedacht. Of van vredesmissie. Die vinden... Laten we ons nou concentreren op de Tweede Wereldoorlog. Daar valt wat voor te zeggen, maar je zou het ook anders kunnen doen. Hè? Je zou ook kunnen zeggen van, deze herdenking is ontstaan, dus benoem het, de oorsprong ervan. Maar we weten dat daar het geweld niet opgehouden is. Er zijn in Nederland ook mensen die komen, die zijn gevlucht voor geweld, dus politieke vluchtelingen. Dus met andere woorden, benoem die herkomst, maar laat ruimte voor... dat mensen ook aan andere dingen kunnen denken. En ik denk dat op die manier, in plaats van alleen maar categorieën te bedenken die je toevoegt, keer het om. Benoem de herkomst, benoem wat we daar doen. Namelijk, het is ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog, maar we weten dat het niet opgehouden is. En herdenk naar wie je gedachten uitgaan.
0: Want we hadden het net heel even over de Eerste Wereldoorlog, dat wij daar geen monumenten hebben, omdat we niet hebben meegedaan. Maar volgens mij wordt die ook nog steeds wel herdacht. Ook al zijn er natuurlijk al lang geen mensen meer in.
1: Nee, dat zie je ook in met name in Frankrijk, in België, maar ook in Nieuw-Zeeland en in Australië. Dat daar die herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wapenstilstanddag. Ja. Maar ook, kijk maar, als je in België naar de slagvelden gaat, dan zie je daar duizenden toeristen uit alle geallieerde landen, die daar nog steeds...
0: En Ieper, die last post.
1: Ja, precies. Dus.
0: Even nog iets anders. Uit onderzoek van onze NOS-collega's bij Stories bleek vandaag dat veel jongeren op sociale media desinformatie te zien krijgen over de Holocaust. Ik weet niet of u dat gezien heeft.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe belangrijk zijn feiten om te kunnen herdenken?
1: Nou, herdenken, je kunt dingen herdenken zonder veel kennis van te hebben. En dat zijn eigenlijk twee verschillende categorieën. Herdenken gaat over emoties, gaat over gevoelens, gaat over het belang wat je aan iets toekent. En dat kan redelijk abstract zijn. Dat kan zijn de narcistische vervolging kan dat zijn. En zonder dat je precies weet hoe dat zit, kun je dat toch herdenken. En dat is niet iets van vandaag de dag, maar er is een kloof, denk ik wel, tussen de kennis, ook bij de oudere generatie hoor vaak, tussen wat men echt weet over die oorlog en hoe die ontstaan is en hoe die verlopen is, en dat die het belang wat men toekent aan die herdenkingen.
0: Ja, dus die feiten zijn dan eigenlijk niet zo heel belangrijk?
1: Nou, dat zeg ik niet, maar voor het herdenken zijn ze
0: Voor het herdenken zijn ze niet belangrijk.
1: Je ziet met name rond de Tweede Wereldoorlog dat, ja, ik noem dat, die kennis is heel erg iconisch. Het zijn als het ware symbolen eigenlijk, de symbolische betekenis van wat er gebeurd is, die is heel erg groot en krachtig en die wordt ook in stand gehouden, politiek, maar ook door film, door literatuur. Dus die wordt heel erg sterk in stand gehouden, maar dat hoeft niet in te houden dat de kennis daarvan ook groot is.
0: Alhoewel er toch altijd wel ieder jaar weer ontzettend veel documentaires komen en podcasts. Ik bedoel, als mensen hun kennis willen bijspijkeren, dan kan dat.
1: Nee, er zijn ook meer dan 100 musea in Nederland. Ja, er zijn meer dan 100 oorlogsmusea in Nederland. Dus komt ook omdat er generaties zijn die oorlog niet hebben meegemaakt. Dus die proberen zich te informeren. Maar tegelijkertijd zie je dat die kennis heel fragmentarisch is.
0: Ja, want je ziet nu nog hele oude mensen bij de herdenking 4 mei op de Dam. Mm-hmm. Maar die zijn natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer.
1: Nee.
0: En wie moet hun plek dan innemen? Kinderen?
1: Nou, ik noem dat de emotionele binding met die oorlog, dat is natuurlijk veel wijder verbreid. Dat is ook de generatie die daarna komt.
0: En de
1: generatie die daarna nog, die hun opa's en oma's en die de verhalen kennen. En dat zijn fragmentarische verhalen, maar die emotionele binding, die is echt sterk. En dat is ook eigenlijk waar zo'n herdenking op drijft, ook op politiek en ook op die films en die literatuur, maar ook vooral op die emotionele binding in al die gezinnen, in die gemeenschappen, dus dat heet sociale herinnering. Dat is eigenlijk de mest van, of de grond waarop die herdenkingscultuur blijft bestaan. En zolang er geen andere verschrikkelijke dingen gebeuren, is dat een heel belangrijk...
0: Nou, die gebeuren wel, maar niet hier.
1: Niet hier, nee, dat is uiteraard waar het
0: Ja, dankjewel, Frank van Reem. Ga je morgen naar Redam?
1: Niet naar de Dam.
0: Nee, maar naar een andere plek. Ja. Oké. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Frank van Rij. En ondertussen zit hier wel een andere gast, Hendrik Aerts. Ja. En dan gaan we het hebben over iets totaal anders. De wereld van het sekswerk op het toneel. Hoe ziet dat eruit? Theatergroep Casco heeft de voorstelling Paradise Circus Love gemaakt. En de regisseur is dus Hendrik Aerts. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik dacht nog wel, leent dit onderwerp zich nou voor theater?
2: Het is wel een overgang trouwens. Hè?
0: Ja, het is enorm. Ja, nou, ik ben het gewend. Die overgangen.
2: Ja, dat dient zich zeker voor theater. Alles dient zich voor theater.
0: Ja?
2: Ja, denk ik wel, ja.
0: En is het iets wat u gemist heeft? Dan?
2: Het is, ik denk stiekem dat ik werk maak, dat ik zelf mis in theater. Uh-huh. Ja, denk ik wel.
0: En wat krijgen de bezoekers van die voorstelling te zien?
2: Ik werk cross-disciplinair, dus ik werk altijd met muzikanten, acteurs en dansers. Dus je krijgt een vrij gelaagd werk te zien. En je ziet 5 fictieve personages die verbonden zijn met sekswerk. Een gigolo, een dominatrix, 2 gay sekswerkers. En iemand die meer als de entiteit van de hoer aanwezig is, die er altijd was en die er ook altijd zal zijn, waarschijnlijk.
0: Ja. En wordt er gezongen?
2: Er wordt gezongen.
0: Wordt gedanst?
2: Er wordt gedanst.
0: En er wordt gesproken?
2: Ja.
0: Dat is de basis?
2: Ja.
0: Ja. Is het een ode aan seks of niet zozeer?
2: Eigenlijk wel. Ja? Leuk dat jij dat zegt. Eigenlijk wel, dat is het zeker. Maar ook wel, ik merk, want we zijn natuurlijk in première gegaan vrijdag.
0: Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien nog.
2: Nee, maar hij gaat nu toeren. Dus ja. Je hebt nog een kans.
0: Jazeker, ga ik doen.
2: En ik merkte, dat hoop je natuurlijk als regisseur, dat je met een première de puzzel gelegd hebt. En dat gebeurde ook echt. Dus we eindigen met een klarinet. En toen dacht ik, een ode aan seks, maar ook echt een ode aan de sekswerker. En volgens mij mogen we op ons knietjes dankbaar zijn dat ze bestaan.
0: Waarom?
2: Omdat ik denk dat ze, als je bijvoorbeeld in Zwolle, waar ik werk, daar zit onze thuishaven, wordt er eigenlijk gemonitord door bijvoorbeeld de GGD. En dan zie je dat er 200 sekswerkers actief zijn op een goede avond.
0: In Zwolle?
2: In Zwolle. Mm-hmm. Maar dat betekent dan ook dat er 200 klanten actief zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn dus mensen met behoeftes die misschien geen relaties hebben. Daar kan je van alles over vinden of denken. Die dus een plek vinden waar ze naartoe kunnen gaan voor toch, denk ik, een basisbehoefte.
0: Ja. Ik dacht gratis kaartjes voor alle sekswerkers.
2: Ik heb er nog aan gedacht. Het probleem is dat er dus nog ontzettend veel, daarom denk ik ook voor een stuk dat ik de voorstelling wil maken, dat er nog steeds heel veel stigma is en demonisering is.
0: Dat
2: en,
0: denk ik ook wel, ja.
2: Dus die komen bijna niet uit de schaduw.
0: Nee?
2: Nee, zeker niet.
0: Maar zijn die niet geregistreerd op een of andere manier? Ik bedoel, je hebt toch ook gewoon legale prostitutie?
2: Ja, je hebt legale prostitutie en je hebt in Nederland als sekswerk ook echt recht op een bankrekeningnummer. Ja. Maar als je dan de praktijk kijkt, is dat veel meer rigide dan je zou hopen. Dus daar is, ik denk, nog veel winst te behalen.
0: Hebt u zelf ook iets met het onderwerp?
2: Ja, ik heb daar in een ver verleden, toen ik 19 was, een heel andere tijd, ook zeker iets mee te maken gehad. En als ik kijk toen en nu, dan is dat het gesprek waar ik over spreek met sekswerkers wel echt een totaal ander verhaal.
0: Mag ik vragen wat u ermee te maken heeft gehad? Of vindt u dat te intiem?
2: Nee, ik was 19. Ik kwam van een boerengehucht uit België. Ik kwam in Amsterdam terecht. Ik ging hier studeren, Nederland. Toneelschool. En Amsterdam was natuurlijk voor mij, ik weet niet hoe moet ik het zeggen.
0: Ja, ik heb het ook nog geprobeerd. Ja, Walhalla was het.
2: Nou ja, ik begreep er niks van.
0: Oh,
2: dus ik ging toen in de reguliere dwarsstraat, want dat was dan de straat waar je naartoe ging. En ik ging op een kruk zitten.
0: Daar waren homobars.
2: En die mannen namen mij mee en gaven mij geld. Ja. Dus dat deed ik.
0: En toen dacht je, nou, het is mooi meegenomen.
2: Ja.
0: Zoiets.
2: Ja, zoiets, ja. Maar zonder internet. Dus die wereld van sekswerk is natuurlijk heel, heel anders nu dan toen.
0: Ja, is dat zo? Wat is er dan veranderd?
2: Online. We hebben nu natuurlijk internet. Dus die hele wereld kan heel goed opereren zonder dat er iets zichtbaar is.
0: Ja. En toen dacht u van, nou ja, wat leuk dat ze me geld geven. Want ik heb het zelf ook niet heel naar gevonden misschien.
2: Ik denk niet alleen dat. Ik denk ook aandacht, geld. God, dan ben ik helemaal zo terug naar die. Ja,
0: ja,
2: aandacht denk ik ook.
0: Hoeft niet hoor.
2: Zichtbaar zijn.
0: Ja, oké, dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, ik bedoel, u kunt zich wel iets voorstellen erbij. Dat scheelt misschien ook al wel. Hè? Want ik weet niet of u veel veldwerk heeft gedaan en veel gesproken hebt met sekswerkers voor deze voorstelling.
2: Ja.
0: En hebt u die tekst ook zelf geschreven?
2: Nee, ik werk samen met een schrijver en met een dramaturg. Dus zo beginnen we ook. Ik begin te onderzoeken, eigenlijk veldwerk te doen. En langzaam komt de schrijver en de dramaturg erbij en dan moet het op papier.
0: Ja. En wat kan het publiek opsteken van deze voorstelling?
2: Nou,
0: Moeten natuurlijk ook genieten, maar misschien kunnen ze er ook nog iets van leren. Ja.
2: Sekswerk is misschien een ver van je bed show. Dat je denkt, ja god, ik kan me niet voorstellen, sekswerk. Dat je dan betaald krijgt voor seks. Maar seks aan zich is natuurlijk iets wat de meesten zich wel kunnen voorstellen. En ik merk ook, zo wij gewerkt hebben deze twee maanden, dat we ook zoveel schaamde rondom seks. En taboes en stigma's. En dat blijft een onderwerp waar we blijkbaar toch ontzettend moeilijk over kunnen praten met elkaar. Dan word je rood en dan onhandig.
0: Ja, dat is toch ook wel logisch.
2: Waarom?
0: Nou, omdat het gewoon zo fysiek intiem is. Dat is ook heel privé eigenlijk. Kijk.
2: Maar wij kunnen zo...
0: Als mensen bijvoorbeeld opeens een vraag gaan stellen aan je van... Hey, hoe vaak doe jij het nog of zo? Ook nog maar wat. Iets heel bots. Dan denk ik ook, nou, het gaat je niks aan. Weet je, ik heb dan gewoon geen zin om daar mededeling over te doen.
2: Ah ja. Ja.
0: Dat hoeft niet in te houden dat je heel preuts bent. Maar dat je denkt, van, nou, dat is een gebied wat ik gewoon voor mezelf wil houden.
2: Ja, dat kan. Maar je zou eigenlijk ook nog een keuze kunnen hebben... dat dat ook nog iets is wat je... Ja, ik merk het ook niet met mijn zoon. Ik merk dat ook als ik naar mijn ouders kijk... dat het gesprekken waren die niet gevoerd werden. Dat, dat er een soort klem op zit of zo. Terwijl ik denk, waarom zit hij er eigenlijk op? Waarom is dat? Ik snap wat jij ook zegt, snap ik ook wel. Maar...
0: Ja. Maar goed, tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen vinden... dat er veel te veel over seks gepraat wordt.
2: Is dat zo?
0: Nou ja, bedoel, het is nou niet bepaald een geheel taboe onderwerp, lijkt mij. En hier niet, in dit land in ieder geval niet. Misschien Saoedi-Arabië, maar hier niet.
2: Oh ja, ik ervaar dat toch echt anders dan hoe jij dat zegt.
0: Nou...
2: Ik heb het elke avond gekregen. Netflix is toch bij veel mensen toch een veel bekeken iets. En dan kijk je ontzettend veel naar geweld. Is iets wat bijvoorbeeld makkelijk... Dat eten we makkelijk, geweld, toch? Dan zitten we voor dat kastje en dan kunnen we goed naar kijken.
0: Ja.
2: Terwijl, ik vind dat best heftig waar ik soms naar kijk. Terwijl seks is veel ingewikkelder.
0: Ja,
2: maar... En terwijl het voor mij veel zachter is. En, nou ja.
0: Ja, maar kijk, als je naar seks... Mensen kijken die seks hebben, dan wordt het alweer gauw pornografisch.
2: Ja, maar zou er geen tussengebied kunnen zijn?
0: Nou, misschien wel.
2: Ja.
0: Hoe zijn de reacties op de voorstelling? Want jullie hebben hem al een keer gespeeld, toch?
2: Ja, we hebben de première gespeeld. Ja, ik bij zo'n première komt veel op mij af. Hè?
0: Ja.
2: Dus mensen waren heel enthousiast. Dus ik ga nu toeren. Dus dan heb ik iets meer ruimte om te luisteren naar mensen.
0: Goed. Nou, mensen moeten maar zelf gaan kijken. Paradise Circus Love. Dankjewel, Hendrik Aerts, voor je komst naar de studio.
2: Dankjewel.
0: En we zijn daarmee aan het eind gekomen. Zometeen nog wat blijft. En morgen Chris Keijne op deze plek. Nog een fijne nacht. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: NOS.
2: Morgen is het 4 mei. We doen dan verslag van de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. We zijn ook in Dronten voor de herdenking daar. Ik praat met historicus Bart van der Boom, onderwijsdeskundige Inger Schaap en met Dick Valkena, die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader.
1: NOS, Nationale Herdenking 2026.
2: Morgen vanaf 6:30.
3: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Wat doet u met IT die niet meer wordt gebruikt? Circular IT Group geeft hardware een tweede leven. En dat levert uw bedrijf geld op. CircularITGroup.com.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Uw oude IT is geld waard. CircularITGroup.com.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Radio 1.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dat is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè?

0: Waar denkt u aan bij sloeproeien?
1: Hoe?
0: Sloeproeien.
2: Is dat niet gewoon kanoën, maar dan met sloep in plaats van een kade?
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Sees, zijn dit nou speciale schaatsen?
5: Ja, dit zijn shorttrack schaatsen. Die gaan we nu aan doen, want we moeten erop.
6: Dus ook als je 56 bent en je kan nog niet schaatsen, je kan het nog steeds leren.
7: Mensen die dit programma nu kijken en die misschien aan het overwegen zijn om een sport te doen. Wat zeg je tegen hun?
4: Kijk om je heen en kijk wat voor plezier we met z'n allen hebben.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
8: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix Imola van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Nog graag? Die heerlijke disco en soul classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

potje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste

0: Ik ben de vier, jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh Herman.

0: en villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo.